maar krijgen ik dan die keer weer poegelen met de magie. Keer die loeik en dat ik me van hier naar hier hoog kan. Nog keer olaka. Nog maar de man aan leuwe. En dan nog keer olaka aan de poog. Ik ging me houden en de auto en nog maar de man aan de eind. Nog aka ohula. Ewe wana ike kena, elilo ewa ai, ana pohuno. Meke kwa maikla ni maie, meke kwa maikla ni maie.